0: Ik ben aan jou aan de voorstelling trouwens. Die wil trouwens in een 10 jaar voertuig.
1: 10-4.